land. Maybe there we can find a good place to use a loving state of mind. I'm so glad to be with our love, but doodly, but doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly,